Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt.

Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag zijn er ook redders actief in Bredene en Middelkerke. In Middelkerke zijn er in het weekend 2 bewaakte zones, in Bredene 3. In Oostende waren er al sinds het hemelvaartweekend 4 bewaakte zones tijdens het weekend. Vanaf 1 juli zijn de redders elke dag in alle bewaakte zones actief. De organisatoren van de Tap 2 in de Kortrijk Dome in Oostende konden meerdere belangrijke buitenlandse muziekkorpsen strikken. Voor het eerst is er ook een fietsende muziekband, zegt organisator Chris de Wilde.
3: Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
2: De eerste editie van de wijkrand van het Westerkwartier is klaar. De krant werd samengesteld door wijkbewoners in samenwerking met de VZW Curieus en kreeg de naam Westerliefde. In de krant worden inwoners van de wijk geïnterviewd. Er werden 6000 exemplaren gedrukt. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk tijdens de eerste 2 weken van juli plaats. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: De afgelopen dagen bevonden we ons eerder in de herfst dan in de late lente. Maar daar begint stilaan wel wat verandering in te komen. Vandaag blijft het al volledig droog, dus dat is stap 1. We krijgen een volledig droog weekend met op deze zaterdag een mix van wolkenvelden en opklaringen. En de opklaringen en dus de zon die zou zich steeds meer laten zien in de loop van de dag. Het zou zelfs vrij zonnig kunnen worden uiteindelijk. Bij maxima die klimmen richting een graad of 17 hier aan zee. De wind die is wel nog altijd ferm aanwezig vanaf het westen. Een matige tot soms vrij krachtige bries vanaf deze richting met rukwinden tot 55 km per uur. Fijn weekend

0: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange. And why, I've never known.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Nieuws.
3: De 30 vrijwilligers die meewerken aan de huiswerkklassen in Oostende hebben een bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur. Ze wijzen in de brief op de belangrijke rol van de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Ze vrezen ook dat de opgebouwde expertise zal verloren gaan. De vrijwilligers dringen aan op nieuw overleg. In Gistel hebben 13 mensen de eerste opleiding tot storyteller succesvol afgerond. Tijdens die opleiding was er aandacht voor storytelling, spreektechniek en ook voor de lokale geschiedenis. De 13 storytellers zullen vanaf nu bezoekers in Gistel rondleiden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Op de E403 in Izegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 7 gewonden, onder hen 2 kinderen. Een wagen met die 2 kinderen en 2 volwassenen aan boord was er gestopt aan een afrit, waarop die werd gegrepen door een bestelwagen. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur Meijs legt uit.
5: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
4: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijze North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijze is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijze North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: De afgelopen dagen bevonden we ons eerder in de herfst dan in de late lente. Maar daar begint stilaan wel wat verandering in te komen. Vandaag blijft het al volledig droog, dus dat is stap 1. We krijgen een volledig droog weekend met op deze zaterdag een mix van wolkenvelden en opklaringen. En de opklaringen en dus de zon die zou zich steeds meer laten zien in de loop van de dag. Het zou zelfs vrij zonnig kunnen worden uiteindelijk. Bij maxima die klimmen richting een graad of 17 hier aan zee. De wind die is wel nog altijd ferm aanwezig vanaf het westen. Een matige tot soms vrij krachtige bries vanaf deze richting met rukwinden tot 55 km per uur. Fijn weekend!

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Blue Valley Ostende heeft een nieuwe website en LinkedIn-profiel gelanceerd. Blue Valley is een samenwerking van alle actoren die in Ostende werken rond innovatie op en rond de zee en kust. De nieuwe website moet het digitale visitekaartje worden van de blauwe economie in Oostende. Strafpleiter Walter van Steenbrugge en kunstenaar Sarah Jou Zeebroek zijn dit jaar golfbrekers van Theater aan Zee. Walter van Steenbrugge zal, samen met een kind, de openingsspeech schrijven en een kinderboek over mensenrechten lanceren. Sarah Jou Zeebroek brengt projecten rond de zee, met onder andere een bootconcert op zee. Romina van Horen is iets meer dan een jaar burgemeester in Oudenburg en blikt tevreden terug. Er staan heel wat projecten op stapel, zoals de abdijhoeve en de buitenschoolse kinderopvang. Het meest tevreden is ze toch van het rechtstreeks contact met de Oudenburgenaar. Romina van Horen.
3: Dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen.
2: Gisteren ontving Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan. Dat gebeurde na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Peter Momerensi kreeg de eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. BC Oostende kan vanavond voor de 15e keer de landstitel in het basketbal halen. Het moet daarvoor winnen in Antwerpen. De vijfde wedstrijd van de play-offs start vanavond om 8:30. Meer regionieuws over een uur.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

bij mijn besluit. Want voor mij is nu toch alles uit. Je speelde met mijn liefde, met mijn hart en met mijn trouw. En als je morgen hoort dat ik mezelf heb vermoord, weet dan dat dit mijn laatste wanhopige bewijs was van mijn liefde voor jou.

0: Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
0: Schatje?
3: Ja?
0: Zeg, ik zoen toch haar een kikkie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
0: Ik weet het.
3: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
0: Ah, wat? Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
3: Ah, Birevan.
0: Ja?
3: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
3: Hoe moet je zeer weg?
0: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: De afgelopen dagen bevonden we ons eerder in de herfst dan in de late lente. Maar daar begint stilaan wel wat verandering in te komen. Vandaag blijft het al volledig droog, dus dat is stap 1. We krijgen een volledig droog weekend met op deze zaterdag een mix van wolkenvelden en opklaringen. En de opklaringen en dus de zon die zou zich steeds meer laten zien in de loop van de dag. Het zou zelfs vrij zonnig kunnen worden uiteindelijk. Bij maxima die klimmen richting een graad of 17 hier aan zee. De wind die is wel nog altijd ferm aanwezig vanaf het westen. Een matige tot soms vrij krachtige bries vanaf deze richting met rukwinden tot 55 km per uur. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag zijn er ook redders actief in Bredene en Middelkerke. In Middelkerke zijn er in het weekend 2 bewaakte zones, in Bredene 3. In Oostende waren er al sinds het hemelvaartweekend 4 bewaakte zones tijdens het weekend. Vanaf 1 juli zijn de redders elke dag in alle bewaakte zones actief. De organisatoren van de Tap 2 in de Kortik Dome in Oostende konden meerdere belangrijke buitenlandse muziekkorpsen strikken. Voor het eerst is er ook een fietsende muziekband, zegt organisator Chris de Wilde.
3: Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Showband uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
2: De eerste editie van de wijkkrant van het Westerkwartier is klaar. De krant werd samengesteld door wijkbewoners in samenwerking met de VZW Curieus en kreeg de naam Westerliefde. In de krant worden inwoners van de wijk geïnterviewd. Er werden 6000 exemplaren gedrukt. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk tijdens de eerste 2 weken van juli plaats. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Vanavond kan je in de Grote Post naar de comedy show van Pieter de Preitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag je vanavond voor de Lille de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En vandaag is het feest in de straten rond ontmoetingscentrum Marceline in de Weeschuitstraat in Oostende. FMDO zet de deuren wagenwijd open en nodigt iedereen uit voor een gezellige dag met een rommelmarkt, een zomerbar en vanaf 11 uur kinderanimatie. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De 30 vrijwilligers die meewerken aan de huiswerkklassen in Oostende hebben een bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur. Ze wijzen in de brief op de belangrijke rol van de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Ze vrezen ook dat de opgebouwde expertise zal verloren gaan. De vrijwilligers dringen aan op nieuw overleg. In Gistel hebben 13 mensen de eerste opleiding tot storyteller succesvol afgerond. Tijdens die opleiding was er aandacht voor storytelling, spreektechniek en ook voor de lokale geschiedenis. De 13 storytellers zullen vanaf nu bezoekers in Gistel rondleiden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De brandweervakbonden dreigen met een staking deze maand. Aanleiding is een hervorming die bevoegd minister Quintin wil doorvoeren. Daarbij zou het centraal ingangsexamen geschrapt worden en mogen hulpverleningszones zelf personeel aanwerven. De vakbonden vrezen dat het personeel en de bevolking zo in gevaar komt. Maar volgens de Vereniging van Brandweervrijwilligers is de hervorming broodnodig. Geert Olivier.
4: We zien dikwijls dat men door de ganse procedure die 2 jaar ongeveer loopt, dat men het al niet meer ziet zitten. En wanneer dat we dus die drempels kunnen wegnemen, denken we dat dat positief gaat uitdraaien om de mensen zover te krijgen toch te starten met een opleiding. Wanneer dat het er niet komt, ja, dan gaan we tot de vaststelling komen dat er steeds meer en meer posten onbeschikbaar staan.
3: Ons land telt in totaal 17.000 brandweerlui, onder hen zo'n 10.000 vrijwilligers. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger vannacht verschillende Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Die zouden er verschillende schepen gevisieerd hebben. Dat is opvallend, want gisteravond meldde Pakistan nog dat Iran en de VS het eens waren over een vredesdeal in het Midden-Oosten. Daarin staat onder meer dat de internationale handelsroute in de zeestraat open blijft. Geleidelijk meer opklaringen. Deze namiddag overal zonnig en droog bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plekken droog, maximaal tot 22 graden. Maandag zelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

Tijdens de 11e editie van Ostendijzen, North Sea Food Fest, op zaterdag 27 en zondag 28 juni, proef je de creaties van Oostense chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Ostendijzen gaat door op het Zeeheldenplein in Oostende.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Blue Valley Oostende heeft een nieuwe website en LinkedIn-profiel gelanceerd. Blue Valley is een samenwerking van alle actoren die in Oostende werken rond innovatie op en rond de zee en kust. De nieuwe website moet het digitale visitekaartje worden van de blauwe economie in Oostende. Strafpleiter Walter van Steenbrugge en kunstenaar Sarah Joe Zeebroek zijn dit jaar golfbrekers van Theater aan Zee. Walter van Steenbrugge zal, samen met een kind, de openingsspeech schrijven en een kinderboek over mensenrechten lanceren. Sarah Joe Zeebroek brengt projecten rond de zee, met onder andere een bootconcert op zee. Romina van Horen is iets meer dan een jaar burgemeester in Oudenburg en blikt tevreden terug. Er staan heel wat projecten op stapel, zoals de abdijhoeve en de buitenschoolse kinderopvang. Het meest tevreden is ze toch van het rechtstreeks contact met de Oudenburgenaar. Romina van Horen.
3: Dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen.
2: Gisteren ontving Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan. Dat gebeurde na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Peter Momerensi kreeg de eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. BC Oostende kan vanavond voor de 15e keer de landstitel in het basketbal halen. Het moet daarvoor winnen in Antwerpen. De vijfde wedstrijd van de play-offs start vanavond om 8:30. Meer regionieuws over een uur.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold.

Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag zijn er ook redders actief in Bredene en Middelkerke. In Middelkerke zijn er in het weekend 2 bewaakte zones, in Bredene 3. In Oostende waren er al sinds het hemelvaartweekend 4 bewaakte zones tijdens het weekend. Vanaf 1 juli zijn de redders elke dag in alle bewaakte zones actief. De organisatoren van de Tap 2 in de Kortik Dome in Oostende konden meerdere belangrijke buitenlandse muziekkorpsen strikken. Voor het eerst is er ook een fietsende muziekband, zegt organisator Chris de Wilde.
3: Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
2: De eerste editie van de wijkrand van het Westerkwartier is klaar. De krant werd samengesteld door wijkbewoners in samenwerking met de VZW Curieus en kreeg de naam Westerliefde. In de krant worden inwoners van de wijk geïnterviewd. Er werden 6000 exemplaren gedrukt. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk tijdens de eerste 2 weken van juli plaats. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dit is Noordzee Gold.

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, ouder.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. Vanavond kan je in de Grote Post naar de comedy show van Piet de Preitere, The Best of the Best. Tickets kosten €20. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Truly Naked. En dan mag je vanavond voor de Lille de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En vandaag is het feest in de straten rond ontmoetingscentrum Marceline in de Weeschuitstraat in Oostende. FMDO zet de deuren wagenwijd open en nodigt iedereen uit voor een gezellige dag met een rommelmarkt, een zomerbar en vanaf 11 uur kinderanimatie. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De 30 vrijwilligers die meewerken aan de huiswerkklassen in Oostende hebben een bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur. Ze wijzen in de brief op de belangrijke rol van de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Ze vrezen ook dat de opgebouwde expertise zal verloren gaan. De vrijwilligers dringen aan op nieuw overleg. In Gistel hebben 13 mensen de eerste opleiding tot storyteller succesvol afgerond. Tijdens die opleiding was er aandacht voor storytelling, spreektechniek en ook voor de lokale geschiedenis. De 13 storytellers zullen vanaf nu bezoekers in Gistel rondleiden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen, dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn voor, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
4: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie, en zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
3: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
5: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden, in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten, die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
3: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kenneth Day legt uit.
6: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
3: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
7: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven, van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden, waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
3: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maxima tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Blue Valley Ostende heeft een nieuwe website en LinkedIn-profiel gelanceerd. Blue Valley is een samenwerking van alle actoren die in Ostende werken rond innovatie op en rond de zee en kust. De nieuwe website moet het digitale visitekaartje worden van de blauwe economie in Ostende. Strafpleiter Walter van Steenbrugge en kunstenaar Sarah Jou Zeebroek zijn dit jaar golfbrekers van Theater aan Zee. Walter van Steenbrugge zal, samen met een kind, de openingsspeech schrijven en een kinderboek over mensenrechten lanceren. Sarah Jou Zeebroek brengt projecten rond de zee, met onder andere een bootconcert op zee. Romina van Horen is iets meer dan een jaar burgemeester in Oudenburg en blikt tevreden terug. Er staan heel wat projecten op stapel, zoals de abdijhoeve en de buitenschoolse kinderopvang. Het meest tevreden is ze toch van het rechtstreeks contact met de Oudenburgenaar. Romina van Horen.
3: Dat doet eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen.
2: Gisteren ontving Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan. Dat gebeurde na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Peter Momerensi kreeg de eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. BC Oostende kan vanavond voor de 15e keer de landstitel in het basketbal halen. Het moet daarvoor winnen in Antwerpen. De vijfde wedstrijd van de play-offs start vanavond om 8:30. Meer regionieuws over een uur. Noordzee.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

bezoekers de tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantic Wall in Raverside. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Het is een tentoonstelling over mensen die weigeren mee te gaan in geweld. In de bunkers van Atlantic Wall Raverside brengen ze hun verhaal. Een eeuw van moed en tegenspraak. De centrale vraag, wat is de impact van protest en activisme toen en nu? Historisch materiaal vormt de perfecte begeleider. Inbegrepen in je ticket tot Atlantic Wall Raverside.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag zijn er ook redders actief in Bredene en Middelkerke. In Middelkerke zijn er in het weekend 2 bewaakte zones, in Bredene 3. In Oostende waren er al sinds het hemelvaartweekend 4 bewaakte zones tijdens het weekend. Vanaf 1 juli zijn de redders elke dag in alle bewaakte zones actief. De organisatoren van de Tap 2 in de Kortik Dome in Oostende konden meerdere belangrijke buitenlandse muziekkorpsen strikken. Voor het eerst is er ook een fietsende muziekband, zegt organisator Chris de Wilde.
3: Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
2: De eerste editie van de wijkrand van het Westerkwartier is klaar. De krant werd samengesteld door wijkbewoners in samenwerking met de VZW Curieus en kreeg de naam Westerliefde. In de krant worden inwoners van de wijk geïnterviewd. Er werden 6000 exemplaren gedrukt. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk tijdens de eerste 2 weken van juli plaats. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dit is Noordzee Gold.

De Konterdam Kermis vindt plaats van vrijdag 26 juni tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten, zoals een avondmarkt op 27 juni, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De 30 vrijwilligers die meewerken aan de huiswerkklassen in Oostende hebben een bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur. Ze wijzen in de brief op de belangrijke rol van de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Ze vrezen ook dat de opgebouwde expertise zal verloren gaan. De vrijwilligers dringen aan op nieuw overleg. In Gistel hebben 13 mensen de eerste opleiding tot storyteller succesvol afgerond. Tijdens die opleiding was er aandacht voor storytelling, spreektechniek en ook voor de lokale geschiedenis. De 13 storytellers zullen vanaf nu bezoekers in Gistel rondleiden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Gerardsbergen in de provincie Oost-Vlaanderen is een sportvliegtuigje neergestort. Nadien belandde het toestel tegen een boom. De hulpdiensten hebben de piloot gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zijn toestand nu is. Hij zou de enige inzittende geweest zijn. De precieze omstandigheden en de oorzaak van de crash zijn nog niet duidelijk. Na het zwaar verkeersongeval vannacht op de E403 in Isegem zijn een meisje van 4 en haar vader van 39 in levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De moeder van het gezin, een vrouw van 40 en hun zoontje van 7, raakte zwaar gewond. Griet de Prest.
4: Volgens de eerste vaststellingen zou een personenwagen met daarin een gezin met 2 kinderen om nog een onduidelijke reden vrijwel stil hebben gestaan ter hoogte van de wegwerkzaamheden. Een achterliggend voertuig kon vermoedelijk de wagen niet meer ontwijken en is zo in botsing gekomen met de personenwagen waarin het gezin zat. We hebben in ieder geval een verkeersdeskundige aangesteld en die zal nu de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.
3: Nadien gebeurde nog een tweede ongeval. Een taxi die gestopt was om te helpen werd aangereden door een andere auto. Daarbij raakten 2 mensen lichtgewond. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran kan binnen de 24 uur ondertekend worden. Dat zegt de Pakistanse premier. Pakistan bemiddelt in het conflict. Wat er in het akkoord staat is nog niet bekend. Als het akkoord rond is, zou de zeestraat van Hormuz weer opengaan. Er zal dan verder onderhandeld worden over een definitieve vrede. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

niet Chopin, die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen. Dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar we met de pet gooien en een beetje rotzooi met

ik voetbalmars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconden. Wij zijn tegen, ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Want zal rusten straks toch heerlijk zijn. Ja, het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenwals van Frédéric Chopin.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Henrik Motors.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. Een mix van wolkenvelden en opklaringen met minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 14 hier aan zee. En daarbij draait de wind ook geleidelijk aan richting het west tot noordwesten. En morgen zondag dan krijgen we opnieuw een mix van wolken en opklaringen met af en toe zelfs flinke zonnige perioden afgewisseld met wat meer wolkenvelden. Het blijft ook dan volledig droog bij maxima die dan terug iets lager uitkomen, een graad of 15 à 16 hier aan zee. En de wind die blijft gewoon matig waaien vanaf het noordwesten dan. In de loop van de dag zou de wind wel in kracht gaan afnemen. En om alvast wat perspectief te bieden. Vanaf dinsdag wordt het gevoelig zachter en zeker het tweede helft van de week ziet er zomers warm uit tot misschien zelfs tropisch met temperaturen die richting de 30 graden klimmen. Dus dat zal weer aanpassen worden. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Blue Valley Oostende heeft een nieuwe website en LinkedIn-profiel gelanceerd. Blue Valley is een samenwerking van alle actoren die in Oostende werken rond innovatie op en rond de zee en kust. De nieuwe website moet het digitale visitekaartje worden van de blauwe economie in Oostende. Strafpleiter Walter van Steenbrugge en kunstenaar Sarah Joe Zeebroek zijn dit jaar golfbrekers van Theater aan Zee. Walter van Steenbrugge zal, samen met een kind, de openingsspeech schrijven en een kinderboek over mensenrechten lanceren. Sarah Joe Zeebroek brengt projecten rond de zee, met onder andere een bootconcert op zee. Romina van Horen is iets meer dan een jaar burgemeester in Oudenburg en blikt tevreden terug. Er staan heel wat projecten op stapel, zoals de abdijhoeve en de buitenschoolse kinderopvang. Het meest tevreden is ze toch van het rechtstreeks contact met de Oudenburgenaar. Romina van Horen.
3: Dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen.
2: Gisteren ontving Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan. Dat gebeurde na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Peter Momerensi kreeg de eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. BC Oostende kan vanavond voor de 15e keer de landstitel in het basketbal halen. Het moet daarvoor winnen in Antwerpen. De vijfde wedstrijd van de play-offs start vanavond om 8:30. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwetse radio.

0: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt. Een mix van wolkenvelden en opklaringen met minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 14 hier aan zee. En daarbij draait de wind ook geleidelijk aan richting het west tot noordwesten. En morgen zondag dan krijgen we opnieuw een mix van wolken en opklaringen met af en toe zelfs flinke zonnige perioden afgewisseld met wat meer wolkenvelden. Het blijft ook dan volledig droog bij maxima die dan terug iets lager uitkomen, een graad of 15 à 16 hier aan zee. En de wind die blijft gewoon matig waaien vanaf het noordwesten dan. In de loop van de dag zou de wind wel in kracht gaan afnemen. En om alvast wat perspectief te bieden. Vanaf dinsdag wordt het gevoelig zachter en zeker het tweede helft van de week ziet er zomers warm uit tot misschien zelfs tropisch met temperaturen die richting de 30 graden klimmen. Dus dat zal weer aanpassen worden. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag zijn er ook redders actief in Bredene en Middelkerke. In Middelkerke zijn er in het weekend 2 bewaakte zones, in Bredene 3. In Oostende waren er al sinds het hemelvaartweekend 4 bewaakte zones tijdens het weekend. Vanaf 1 juli zijn de redders elke dag in alle bewaakte zones actief. De organisatoren van de Tap 2 in de Kortrijk Dome in Oostende konden meerdere belangrijke buitenlandse muziekkorpsen strikken. Voor het eerst is er ook een fietsende muziekband, zegt organisator Chris de Wilde.
3: Onder andere hebben we dit jaar Crescendo, de Bicycle Show Band uit Nederland. Er komt een regimentsorkest, de Alpenjäger Regiments uit Oostenrijk. De Show and Marching Band, Maastrichtse Verkennersband, komen ook uit Nederland. En dan natuurlijk WIC, die er jaarlijks bij zijn. En zoals gewoonlijk ook de Pipes and Drums en de Highland Dancers.
2: De eerste editie van de wijkkrant van het Westerkwartier is klaar. De krant werd samengesteld door wijkbewoners in samenwerking met de VZW Curieus en kreeg de naam Westerliefde. In de krant worden inwoners van de wijk geïnterviewd. Er werden 6000 exemplaren gedrukt. Bredene organiseert dit jaar opnieuw gratis zwemlessen voor kinderen van 7 jaar. Dit jaar vinden de lessen uitzonderlijk tijdens de eerste 2 weken van juli plaats. Ze gaan door in het Lago-zwembad. Vanaf volgend jaar zullen de zwemlessen opnieuw in de paasvakantie doorgaan. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet over een zin, hè?
0: Ah, wat? Maar ben die dus de kurkvloer geleid, hè? Bij Revan?
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Hoe moet je zeer weg?
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Dit is Noordzee Gold. Ook in het weekend met de mooiste golden oldies.

0: moi. Et l'âme dit sans manière, vous me plaisez beaucoup, j'aime les hommes dont les yeux brillent. Il fallait bien trouver, dans cette grande ville perverse, une gentille amourette, un petit flirt de 20 ans, qui me fasse oublier que l'amour est un commerce dans les bars de la cité. Oui mais pas dans mon jardin. Extraordinaire, un ange du bizarre, un agent nous dit, étendez-vous sur la verte bruyère, je vous jouerai du luth pendant que vous serez réunis. Cet agent était un grand poète, mais nous préférions Artémise et moi, la douceur d'une couchette secrète qu'elle me fit découvrir au fond du bois. Pour ceux qui veulent savoir où ce jardin se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise, ô douceur, extase de l'amour, je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour, et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un feu d'imagination.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
2: Noordzee Nieuws.
3: De 30 vrijwilligers die meewerken aan de huiswerkklassen in Oostende hebben een bezwaarschrift gericht aan het stadsbestuur. Ze wijzen in de brief op de belangrijke rol van de huiswerkklassen voor kwetsbare kinderen. Ze vrezen ook dat de opgebouwde expertise zal verloren gaan. De vrijwilligers dringen aan op nieuw overleg. In Gistel hebben 13 mensen de eerste opleiding tot storyteller succesvol afgerond. Tijdens die opleiding was er aandacht voor storytelling, spreektechniek en ook voor de lokale geschiedenis. De 13 storytellers zullen vanaf nu bezoekers in Gistel rondleiden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Alle artsen moeten de medische gegevens van hun patiënten kunnen inkijken. Daarvoor pleit de Orde der Artsen. Nu kunnen patiënten zelf kiezen of een dokter hun medische geschiedenis kan zien. Maar daardoor kunnen patiënten te gemakkelijk aan zware, verslavende pijnstillers geraken. Ook verslavingsexpert Geert Dom is voorstander.
5: Een probleem is dat veel mensen die verslaafd zijn, wel eens durven gaan shoppen bij verschillende artsen. De patiënt kan, als die dat wil, op een knopje drukken en dat maakt dat ik de medicatie niet kan zien die andere artsen hebben voorgeschreven. Dus dat faciliteert een beetje mogelijk shoppinggedrag en ik denk terecht dat de orde zegt dat we daar vanaf moeten, dat er een heel duidelijke transparantie is.
4: Eerder raakte al bekend dat de huisartsen in ons land te veel van die verslavende pijnstillers voorschrijven. Elk jaar in totaal 48 miljoen dosissen. In Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt voor de zware explosie in een appartementsgebouw. Dat meldt de Nederlandse politie. Die nam ook 2 voertuigen in beslag. De explosie vond gisteren nacht plaats in een fitnesscentrum. 7 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn er zwaar aan toe. Het is nog niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan. Mogelijk waren de verdachten zich aan het voorbereiden op een plofkraak. Iran ontkent dat er binnen de 24 uur een akkoord ondertekend kan worden met de VS. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was bemiddelaar Pakistan die dat eerder had verklaard. Maar het zal nu al zeker niet voor morgen zijn. Voor wanneer dan wel is niet duidelijk. In het akkoord staat onder meer de heropening van de straat van Hormuz. De Mexicaan Isaac del Toro heeft de 7e rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, een zware bergrit met aankomstberg op. Hij haalde het voor de Spanjaard Juan Ayuso. Kian Uitenbroeks reed een sterke slotklim en werd 5e.
6: Ik heb er niet veel van gezegd de afgelopen dagen, maar ik was eigenlijk wel ziek. Maar ja, sinds vandaag voelde ik me echt terug goed. En ja, ik weet ook, er komt nog een percentje bij richting de Tour. Het is natuurlijk voor iedereen. Hè. Iedereen piekt naar de Tour. Dus, ik ben blij met de performance van vandaag.
4: De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het klassement. De Brit George Russell vertrekt morgen van een pole position in de grote prijs van Barcelona Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificaties voor Lewis Hamilton. PK-leider Kimi Antonelli reed de derde tijd. De Monegasque Charles Leclerc crashte in de kwalificaties. Hij bleef ongedeerd en start voorlopig van op de tiende plaats. Vanavond krijgen we zonnige perioden, vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima rond 18 graden. De volgende dagen wordt het warmer. Donderdag gaan we richting 30 graden.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Blue Valley Oostende heeft een nieuwe website en LinkedIn-profiel gelanceerd. Blue Valley is een samenwerking van alle actoren die in Oostende werken rond innovatie op en rond de zee en kust. De nieuwe website moet het digitale visitekaartje worden van de blauwe economie in Oostende. Strafpleiter Walter van Steenbrugge en kunstenaar Sarah Joe Zeebroek zijn dit jaar golfbrekers van Theater aan Zee. Walter van Steenbrugge zal, samen met een kind, de openingsspeech schrijven en een kinderboek over mensenrechten lanceren. Sarah Joe Zeebroek brengt projecten rond de zee, met onder andere een bootconcert op zee. Romina van Horen is iets meer dan een jaar burgemeester in Oudenburg en blikt tevreden terug. Er staan heel wat projecten op stapel, zoals de abdijhoeve en de buitenschoolse kinderopvang. Het meest tevreden is ze toch van het rechtstreeks contact met de Oudenburgenaar. Romina van Horen.
3: Dat doet ook eigenlijk ook heel veel deugd om die feedback eigenlijk dagelijks ook van inwoners te krijgen. Ik denk dat het toch wel heel leuk is om te zien dat die aanspreekbaarheid heel snel kan gebeuren via Messenger, via WhatsApp. Eigenlijk continu krijg ik vragen, kan ik daar ook kort op de bal spelen? En dat is misschien wel het meest leuke aan die lokale politiek, dat je op die manier heel snel op korte termijn iets kan veranderen voor die mensen.
2: Gisteren ontving Oostendenaar en judoka Peter Momerensi de rood-witte gordel van zesde dan. Dat gebeurde na de laatste training van judoclub Oostende voor dit seizoen. Peter Momerensi kreeg de eretitel wegens zijn bijzondere verdiensten voor de sport. BC Oostende kan vanavond voor de 15e keer de landstitel in het basketbal halen. Het moet daarvoor winnen in Antwerpen. De vijfde wedstrijd van de play-offs start vanavond om 8:30. Meer regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.